0: compas. Allô, Chéché, Ginoui. Allô, tu viens.
1: Inspecteur Cola. Inspecteur Cola.
0: Blanc bijou, blanc bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou,